0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Bakel de nieuwe Sjors boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het vierde jaar op rij dat de gemeente Geemert Bakel het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzet zwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe Shorts-boekjes van Shorts Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het vierde jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Shorts Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Shorts boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde, ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de vrijheidsspelen geopend. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde logbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De logbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van 25 euro. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazarethklooster en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Aan de Wetering in Gemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Gemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Gemert Baker de nieuwe Sjors boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Gemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzetzwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzet zwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe Sjors boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Ja, fijner kun je bijna niet beginnen. Hè? Don't you forget about me met de Simple Minds. Een bijzondere goedemorgen. Het is donderdag geworden, 10 september. Dit is over zijn 920. Het programma heet Klaarwakker. En ik ben bij je weer, zoals elke dag, tot aan 9 uur.

0: mag ik stellen dat dit een best bijzonder nummer is. Het heet A Friend of Mine en het is gebracht door Fields. Het weer van 20 jaar geleden, 10 september 2006 dus. Het was bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 17 graden. 's nachts ging het terug naar 10 graden. De wind die kwam uit het zuidwesten gewaaid en in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Volgens mij DNA en Suzanne Vega, wel mooi nummer trouwens. Tom's Dinner hier, Boezer 920 in Klaarwakker. Straks de headlines, voor die tijd Alexander O'Neill. Maar nu eerst dat heerlijke Eino Digas.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

la la, let's go dancing. Laten we dat doen met Cool and the Gang. Nou ja, dat deden we eigenlijk al. De Cores, die hadden we daarvoor ook nog. Would You Be Happier met die band. Dus ja, meer kan ik er niet van maken natuurlijk. Even kijken, wat gaan we doen? Het archiefnieuws van 10 september 2017 dit keer. Het Noord-Hollands Dagblad plaatst op die datum een aankondiging dat volkszanger Jan Smit op 15 september een gastoptreden geeft in het Afwastheater in Zaandam.

Club at the End of the Street. Zal ongetwijfeld een hele gezellige club zijn geweest. Elton John die zong er in elk geval ooit eens over. Dus ja, dat zegt op zich al iets natuurlijk. Hè. Jan Smit hadden we ook nog Stilte in de Storm. In zijn leven is het wat minder stil de afgelopen half jaar. Hè.

Ja, flessenpost zouden wij zeggen in Nederland. Message in a bottle, een briefje in een fles, een dop erop. Je gooit hem ergens in het water en je hoopt dat hij ergens aankomt waar iemand hem dan weer oppikt en gaat lezen. Dat was het, message in a bottle, dus de police. Graag tot zo na 8:00.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelend, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klare wakker.

Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Ik vraag ook helemaal niets, dus je hoeft me ook geen antwoord te geven wat dat betreft. We dan ook wel welkom terug. Dit is Klaarwakker deel 2 op donderdagochtend. Fijne muziek onder meer onderweg van Nick en Simon.

0: Randy Newman met de Short People. We gaan naar 2 van 1 en daarin vandaag een band waar we moesten kiezen uit vele tientallen nummers. Nou, het is geworden zaterdag en wat zou je doen? 3 keer raden wie het zijn? Inderdaad, bluff.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Het applaus voor Bluff, want je hoorde ze twee keer achter elkaar in 2 van 1. En dat deden ze gewoon goed, zaterdag. En wat zou je doen? Dat was live, dus dat laatste nummer. Dit is Claude.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Kings & Kingston met Lou en de Hollywood Bananas. Lekkere naam is dat, hè? Fatboy Slim, daarvoor met Praise You.
1: Top 1000.
0: In de top 1000 dit keer Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Nummer uit 1968. Otis Redding nam dit nummer op in een studio in Memphis. De tekst gaat over een man die aan een pier zit en nadenkt over het leven. Redding fluit het einde van het nummer zelf. Het verscheen op zijn album wat ook heet The Dock of the Bay.

American Authors, best day of my life. Terwijl wij aan de allerlaatste koffie zitten. Want ja, het is gedaan voor vandaag, hè, bijna. Dus we stoppen ook met de koffie dan. Ja, zo gaat dat hier. De boterhammen zijn al lang op. Wat niet op is, is de muziek. Want die gaat eindeloos door. En we hebben zoveel, te veel voor een hele week. Jazz en Dave nu, hier op Overzeer. 920, Ain't No Pleasing You.

Just Might. Zie je. Bruno Mars was dat aan het slot van Klaarwakker. Voor donderdag. Morgen vrijdag hebben we het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. In elk geval verder gewoon weer alle items en de muziek die voorbij komt. Voor vandaag zit het erop. Straks Muziekfabriek. Veel plezier daarmee. En ook natuurlijk met alle andere collega's. Graag morgen vroeg 7 uur. Maak er een mooie dag van. Een van de laatste ook van La Bionda. One for you, one for me.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrarisch actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal één boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzet zwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Gary Puckett en de Union Cap en Young Girl Style Council en Shout to the Top, daar begonnen we mee. Goedemorgen, van harte welkom, donderdagochtend. Oh, ik kijk naar buiten. Het zonnetje schijnt nog. Ik ben benieuwd hoe lang dat al gaat duren, maar dat hoor je straks zo rond 9:30 in het weerbericht. Het was dit jaar wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten. En Trump die belooft Amerikanen $5,000 als Congres Republikeins blijft. Dus met andere woorden, als hij de verkiezingen van november gaat winnen, krijgen alle Amerikanen €5,000, alle volwassen Amerikanen. En dan praat je over $1 biljoen. En hoe dat betaald gaat worden, ja, dat vergeet hij voor het gemak maar even erbij te vertellen. Tot om 12 uur zit de muziekfabriek, plaats en verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en zoals altijd de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Dit was de plaat die ze daarvoor nog maakte, wat eigenlijk nooit geen hit is geweest. Man at Work and Why Can It Be Now? OSR 920, we draaien ook nog Amy Stewart. En Knock on Wood. Jouw feestje op de radio, dit is OSR. Ach, je bent altijd bij ons. Altijd bij ons. Bij ons ben je altijd welkom. Laten we het daar maar een beetje op houden. Draai weer op de ijs. En zeg maar niets, wat moet je met woorden?

0: maken dit. De Goo Goo Dolls en Iris van Tella Base en Rescue Me. Vandaag wordt het een droge dag met geregeld zon. In de middag kunnen wel iets meer wolkenvelden overtrekken. En bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Morgen, vrijdag dus, staan er enkele buien op het menu. Zaterdag wordt het een droge dag met 21 of 22 graden. En in de nacht naar zondag en zondag overdag is er kans op buien.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

lekker toch? Af en toe een plaatje van André Hazes. Ah, dat hoort erbij. André Hazes, het is koud zonder jou, Iron Horse en my sweet Louise. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen, zijn verhaal en nog wat leuke berichten. Neil Young, keep on walking in the free world. Tot het nieuws.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerpomgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van 25 euro. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Bakel de nieuwe Sjors-boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Geemert Bakel het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrij blijven ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Roxy Music samen met Brian Ferry, Inpak en Dance Away. Joe Jackson en Real Man en Brainbox en Down Man. Ach, de mannen die zijn oververtegenwoordigd, ja, in de titels van de platen. OSR 920, jouw vriendje op de radio, kijk op de website. OSR920.nl, scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Doe dat nu. Kleine moeite, groot plezier. Draaien wij ondertussen LP van een tijdje geleden alweer. Last on You, hier op OSR.

0: Wet. Zo vergeet het plaatje. More Than This, Bobby Gentry en Ode to Billy Joe. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het zal een jaar geleden zijn toen het begon. Het was net een verhaal uit zo'n goedkoop boeketreeks boekje dat je voor een paar kwartjes kunt kopen bij de kiosk. Je weet wel, van die boekjes waar een paar slappe verhaaltjes en wat kruiswoordraadsels in staan. Nou, in dit geval is de hoofdpersoon er inmiddels achter dat ze zelf het onderwerp van zo'n verhaaltje is geworden. Want wat er allemaal is gebeurd, gaat zelfs zo'n boek bijna te ver. Zij geloofde altijd dat ze het zo goed voor elkaar had samen met haar man. Totdat zij hem met een ander zag. En ze betrapte hem nota bene in hun eigen huis. Ze wist niet wat ze moest doen en rende naar buiten, terwijl ze haar gebroken dromen achter zich liet. Ze liep naar een brug waar ze compleet verdwaasd bleef staan. Achteraf had ze misschien terug naar huis moeten gaan, maar zo loopt het niet af in dit verhaal. Daarvoor was ze te gekwetst. En daar stond ze dan, vol twijfels over de vent die haar zo had bedrogen. Twijfels die haar kapot dreigden te maken. Ze bleef staan op die brug. Een stem in haar hoofd begon tegen haar te praten. "Spring nou maar," hoorde ze. "Dan ben je van alle problemen af, opgelost, klaar, uit. En je zet het hem flink betaald." In gedachten waagde ze de sprong. Ze zweefde omlaag in het luchtledige, maar plotseling zag ze een gezicht in het water. Haar eigen gezicht. Alsof ze niet wilde dat ze de sprong zou wagen. Toen ze weer een beetje bij haar positieve was, realiseerde ze zich dat ze nog steeds in haar eentje op die brug stond. Ineens zag ze het uitzicht op de stad waar ze woonde en toen kreeg ze ook weer wat zicht op de toekomst. Ze bedacht zich dat het leven misschien toch zo gek nog niet is. Met of zonder die man van haar.

0: Een van de latere werkjes die ze gemaakt hebben. My Tie and Turn Your Love Around, The Carpenters and Close to You. En de plaat is een verhaal met Kim Wilde. A View from a Bridge. Tijd voor een rustpuntje op deze ochtend. Op deze lekkere zonnige ochtend. Met Tom Jones en The Green Green Grass of Home. Hier op OZEG.
1: The old hometown looks the same.

Ach, dat was een feest toen zij uitkwamen met onder andere deze plaat Madness en de ska uit de jaren 80, begin van de jaren 80. One Step Beyond, Tom Jones en The Green, Green Grass of Home. Zo direct het nieuws van 11 uur, daarna nog het tweede gedeelte, nee, derde gedeelte alweer van de muziekfabriek. Coming Arts, Never Can Say Goodbye.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande EOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Bakel de nieuwe shortsboekjes van Shorts Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Geemert-Bakel het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Shorts Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Shorts boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelend, Geemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ach, toch wel een van de grote rock'n'rollsterren uit Nederland. Ik heb het over Herman Brood en de Wild Romans en de Sleeping Bird.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt het een droge dag met geregeld zon, ongeveer 20 graden. Vergeet het niet, aanstaande zondag staan wij op Geemert Mecht. En dan gaan we live programma's maken. En dat doen we vanaf inderdaad de markt bij het gemeentehuis. En dan ben je van harte wel.

dit blijft lekker hoor. Black Eyed Peas, Will I Am en I Got a Feeling That Tonight's Gonna Be a Good Night. En Het Is een Nacht, hadden we er iets mee te maken natuurlijk, Guus Meeuwis. En we draaiden de semi-live versie hier op OSR 920. Terug naar de jaren 70, Elvin Bishop en Fool Around.

Crowded House en It's Only Natural, Small Faces en Tin Soldier hier op OSR 920-10-9-2026. Het is vandaag de werelddag ter voorkoming van zelfdoding en het is vandaag National TV Dinner Day. Oftewel, je bordje uit de magnetron, warm en lekker voor de

80, ditmaal de versie van Dion and the Bellmans uit de 60s en The Wanderer Howard Jones and Life in One Day. 10 september 1897 werd de Londense taxichauffeur George Smith als allereerste ter wereld die een boete kreeg voor te hard rijden. Hij reed met zijn elektrische taxi de snelheid van 12 km per uur en dan mocht je maar 3.

0: Zijn broodjeszaak, maak er nog een leuke dag van. Laatste van mij, Elvis Presley.
1: Right, I said he's gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim een kwart van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzetzwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de Vrijheidsspelen geopend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Winehouse en Mark Ronson met z'n tweeën op één plaats. Je hoorde Valerie, de ex nummer 1. Daarmee zijn we begonnen aan Broodje Over Zeggen. Het is donderdagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur gaan we die boterham lekker beleggen. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben Verriel. En nu van Marvin Gaye.

Mike Oldfield en Maggie Reilly, wederom een duet. Je hoorde de Moonlight Shadow. Zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze donderdag 10 september. Daarbij ook de weersverwachting van deze donderdagmiddag. Daarvoor nog gaan we naar Italië. Dat doen we met een hit van Tiziano Ferro. Dit is Perdono op ORZR 920.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: baby. I'm a fireball.
1: Broodje OSR. Broodje OSR.

Jobbertown, Repo Kleppo zojuist. En daarna een plaat dus uit de jaren 80 van Katrina and the Waves. Love, Shine a Light. En dit staat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Dolly Parton. Jolene.

spice up your life. The Spice Girls, daarvoor Billy Paul en me en Mrs. Jones. We gaan heel even plaats maken voor het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch, de laatste plaat dit uur is die van George Benson, Lady.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. De vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter er vandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo.

rockende gitaren aan het begin van deel 2 van Broodjongen Zeggen Muziek tijdens de lunch. En we herinneren deze mannen zich met die lange baden. ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. Dit is Harry Styles en die kennen we van One Direction. Zeer succesvol is die. Dit is As It Was. Oh,

We draaien de platen helemaal. Snow Patrol, Run, daarvoor Gladys Knight and the Pips and Baby Don't Change Your Mind. Close Harmony, Solid Harmony, mooie stemmen bij elkaar. I'll Be There For You. I wish that

Milky Brooks, Pearls, een singer. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze donderdagmiddag. Daarvoor nog een plaat van Vaderlandsbodem, de Time Bandits.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

volgens mij de enigste hit die hij had in Nederland. Je hoorde Dante Thomas en Miss California op deze donderdagmiddag. Broodje zegt, tot 2 uur ben ik bij je met zometeen een oudje van de Dave Clark 5. Glad All Over is onderweg en ook nog een nummer van Too Unlimited. Eerst even aandacht voor de Australische band Icehouse. Dit is Crazy. I've got

0: Let the beat control your body.
1: En gemeten naar de verkoopcijfers, de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Je hoorde de band van Anita Dot en Ray Slijngaard. Beter bekend als zijnde Too Unlimited en Let the Beat Control Your Body. Tijd voor een nieuwe plaat en dit is hem, de nieuwe Sommieux.

Anita Ward en Ring My Bell. Daarvoor een ouwtje van Betty Everett en It's In His Kiss. Beter bekend als zijnde de Shoop Shoop Song. Dat was mijn aandeel van deze donderdag. Zometeen na het nieuws en het nieuws uit uw regio. Van 2 uur verder met OSR de Middag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Aan de Wetering in Gemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter er vandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Gemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Gemert Baker de nieuwe Sjors-boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Gemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Alweer van 46 jaar geleden. Deze grote hit van Johnny Logan. Hij won in 1980 het Eurovisie Songfestival voor Ierland met dit lied. What's Another Year? Daarvoor Mingdeville, Spanish Troll. Het is donderdagmiddag. Ik heet je vader welkom. Dit is OZR in de middag. Ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

En opnieuw succes voor Alex Warren, zijn nieuwe single Passenger. En ja, lange tijd was het niet zo succesvol voor Alex Warren. Hij verloor zijn vader en zijn moeder en werd een tijdje dakloos. En als 18-jarige tiener werd hij door zijn moeder destijds het huis uitgezet. OSR 9 TL, fijn dat je luistert. Met nu George Michael op de radio. Jesus to a Child.

Coughlin en het Electric Light Orchestra, All Over The World. En de band was ook razend populair vanwege de mooie albumhoes die ze altijd maakten. Ja, weet je nog? Oh zeg, in de middag op deze donderdag met onderweg nog Kane, Can You Handle Me? En ook nog Sam Smith, I'm Not The Only One. Eerst gaan we terug naar de jaren 60 met deze grote hit van The Fortunes, Here It Comes Again.

Davina Michel begon met filmpjes maken op YouTube en werd daarna razend populair. Een van haar groot hits, Heartbeat. En binnenkort komt ze naar Brabant. In Eindhoven gaat ze optreden. Twee keer in de FNR op 2 en 3 december. Dat duurt nog even. Zometeen op radio Falco. Rob Mujabedijs na deze van The M-People. Dit is Moving Up. Hoor je hier op Ouwezeg.

De Beach Boys en Barbara Ann. Het nummer duurt slechts 1 minuut 56. En er is ook nog een andere versie van. En dat is dan de lach-uitvoering volgens mij. Gaan we misschien een ander keertje draaien hier op OSR. Zometeen, Primal Scream rocks na deze van Chris Stapleton. Dit is Tennessee Whiskey.

Wat je noemt alternatieve rock op de radio van Primal Scream Rocks. En zelf nog een andere mooie hit, Loaded. Straks na 3 uur, daar zijn we graag een uurtje bij je terug, Oze, in de middag. Maar eerst nog wat muziek en ook het radio nieuws en de regio breken krijg je zo meteen. Dit is de Tom Robinson Band, 2, 4, 6, 8, Motorway.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renke werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is: niets doen is geen optie, en meer rond de vraag: mag iedereen meedoen? Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe Shorts-boekjes van Shorts Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het 4e jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Shorts Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Shorts boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Heerlijke gitaar, rock op de radio. Ja toch, van The New Adventures. En come on, daarvoor hadden we Nova Star en Because. Dit is Ozer in de middag. Welkom bij de show. Met zometeen nog Eric Carmen. I wanna hear it from your lips. Naar Shabuzi, Abba Song.

altijd een gevierd zangeres, onze eigen Anita Meijer, die Alternative Way. OSR 920 op deze donderdagmiddag. Met onderweg nog Eddie Grant en die hele grote hit Gimme Hope You Can. En Kygo en Stay, ook die onderweg. Eerst is dit Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.

Kygo op de radio en Stay. Nou, ik hoop ook dat je er eventjes blijft, want we hebben nog een tal van mooie hits klaarstaan. Onder andere Trini Lopez, Adelita en Donna Lewis. En I Love You Always Forever komt eraan. En deze ken je ook nog wel, Michael Jackson en het mooie

vrolijkheid op de radio. OZA 9.0 geeft kleur aan je dag. Junior Lopez en Adalita. Onderweg nog Peter Koelewijn. Je wordt ouder papa. Komt eraan. En dit is een nieuwe single voor Roxy Dekker.

Peter Koolewijn en je wordt ouder, papa. Mijn bijdrage voor vandaag zit er alweer op. Straks na 4 uur deel 2 van OSR in de middag. En deze radioshow duurt nog tot 6 uur. Met straks achter deze microfoon Martin Heijbers. Mooie donderdag en tot morgen maar weer. Dan is het alweer vrijdag en bijna weekend. Crowley Bad nu nog met I Wanna Sex You Up.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerpomgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzetzwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde, ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

sexy people.

Ja, laten we de zaak vooral een beetje pittiger maken. Schud er een beetje zout en peper in, komt het wel goed. Salt and Pepper met Push It, een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Dankjewel, Peter. Hier zijn Mighty Sparrow en Byron Lee en Only a Fool. What?

Lost Frequencies en Head Down en wat de Mighty Sparrow en Bobby Lee met Only a Fool. Ja, zelfs in Texas in Amerika hebben ze een plaatsje dat heet Palestine. En daar kwamen de Whiskey Myers vandaan. Een nummer van de LP, Mats uit 2016. En die heet Stone.

weer zo'n plaat met een aardig verhaal. Eddie Cantor zong het voor het eerst in 1930 in de film Whoopie. En Nina Simone die bracht het uit in 1957 van haar LP Little Girl Blue. Maar ja, helaas zonder succes. In 1987 hadden we een parfummerk Chanel nummer 5... die het nummer gebruikte in een commercial. Ook met Nina Simone en toen lukte het wel. En het heette My Baby Just Cares For Me. En we hadden daarvoor Gwen Stefani in No Doubt met Don't Speak. Zometeen gaan we over naar de headlines van de nieuws. Maar eerst Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. You'll never

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In de noordelijke IJszee Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

dan toch weer iets wat je niet zo dagelijks meemaakt. Een Italiaanse zangeres die in het Frans zingt. Ingrid, haar echte naam was Ingrid Alberini. En zij bracht in 2002 het nummer Tué for Tu. En het werd ook in heel Europa een hele grote hit. OSR 920 met Hazel Dean. En ze is zoekende, oftewel searching.

Hitparade muziek van Carol G en Bruno Mars. En ze staan deze week op nummer 33 in de top 40. En Carol G heeft nu al een concert aangekondigd in de Johan Cruijff Arena op 10 juli 2027. Dat duurt dus nog even een jaartje. We hadden daarvoor Jeff Beck en de High Ho Silver Lining. Die was Love and Kisses en I Found

De zingende Zweedse tandarts Dr. Alban, It's My Life, en daarover gesproken. Ik heb vanmorgen nog even in de stoel gelegen. Gelukkig geen pijn. En dan volgden we Love and Kisses, I Found Love. Zo meteen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst You Too en Stuck in the Moment. I

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de vrijheidsspelen geopend. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe shortsboekjes van Shorts Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het vierde jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Shorts Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Shorts-boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Roland Orzabal en Kurt Smits samen vormen zij Tears for Fears en The Advice for the Young at Heart. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Het programma wat je elke dag kunt beluisteren tussen 2 en 6 uur. Samen met Peter Derksen en de tweetal. Ja, die zijn zondagmiddag ook aanwezig tijdens het Gimbert Mert. Tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's avonds voor het gemeentehuis in Gemert. Hier was Seal en The Kiss from a Rose.

Frankie Smith en de Double Dutch Bus en Van der Seal met de Kiss from a Rose. Tegenwoordig worden de diverse concerten al heel erg vroeg aangekondigd. Je kunt er zelfs al een jaartje voor sparen. Somber op 16 mei, 31 mei en 1 juni 2027 in de Ziggo in Amsterdam. Hier is hij met zijn nieuwe single My Body Isn't Ready. It's the

op zoek naar Johan van de Chemische Troubadour, Martijn Kuiten, samen met Mark de Groot, ook wel bekend van de mannen met paarden. En of ze er zondag bij zullen zijn, dat is nog even de vraag. Wij zijn er in elk geval wel met het zondagmiddagcafé op Gebermert, zo'n beetje voor het gemeentehuis. En daarvoor hadden we Nothing But Thieves met Sorry. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd... Ja, Grace Jones en La Vie en Rose.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog en in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Stevie Wonder song van de LP Songs in the Key of Life. Een LP die hij compleet te horen zal gaan brengen tijdens een optreden op 28 oktober is dat aanstaande in de Ziggo Dome. Ja, en Songs in the Key of Life was een dubbel LP, dus dat concert gaat er wel een tijdje duren. Vanessa Paradis, hier is Be My Baby.

Steve Earle en de Dukes waren dat met de Harlem River Blues. En we hadden daarvoor Sexual Guarantee van Alcazar op donderdagmiddag op OSR 920. Ook tijd voor Miguel Brown. En ja, oh

De voormalige zanger van Yes. En natuurlijk kennen we hem ook van het duo John en Vangelis. John Anderson. En dit heet hij solo in 1988. Hold on to love. En we hadden Miguel Brau met So Many Men, maar So Little Time. Dat hebben wij ook. We gaan weer afscheid nemen. Zometeen na 6 uur Tom Holland en de avond door. Een hele fijne avond en graag tot morgen. We hebben nog The Little River Band en Reminiscing.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg dit maar een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Dit eerste uur vanavond door met de muziek uit 1974. Het was Far Far Away van Slade. En zo begonnen wij de avond door. Tot aan 10 uur zijn we uiteraard weer bij je. Straks rond 6:30 gaan we weer eens even kijken in ons grote boek met allemaal eendagsvliegen, One Hit Wonders. En eens kijken wat daar vandaag weer uitkomt. Mooie, misschien wel vergeten plaat van Sasha uit de jaren 90. If You Believe in Love, zometeen The Cure en In Between Days.

popbandje buiten zijn uit de jaren 80. Ze noemden zich The Cure en In Between Days. En daarvoor hadden we Sasha en If You Believe in Love. Tijd voor een mooie, verstaanbare klassieker uit de jaren 60.

jaren 70 de band Hot Chocolate onder leiding van Al Brown en Everyone's Winner. Dat is een mooie gedachte natuurlijk. Daarvoor Bruno Mars, On My Soul. En onze eendagsvlieg van vandaag, nee geen eendagsvlieg, een jaren 60 plaat moet ik zeggen. Boudewijn de Groot en het Testament. Eendagsvlieg komt zometeen naar de volgende twee, maar nu eerst Natasha Bedingfield en Unwritten.

Saved My Life. Ja, vroeger werd er wat anders gezegd, maar dat ga ik maar niet herhalen hier op de radio. In Deep heette het bandje en daarvoor hadden we Natasha Bedingfield en Anne Written. Tijd voor de voor, onze eendagsvlieg. En wat voor een leuke zeg, Nederlandstalige. Uit het jaar 1990 stonden slechts 3 weken in de top 40. 34 was de hoogste notering. Een heel bescheiden hitje voor de Nederlandse band, de Terug naar Keks. Hier zijn ze met hart en ziel.

Multicolor. Hij zei dat Zombieën nog hele grote hits scoorde. Multicolor van een paar jaar terug. En dan vallen we dat terug naar Kerk. Onze eendagslied van vandaag. En met hart en ziel. Een van die vele gelegenheidsduo's in de jaren 70 en 80 die grote hits scoorden. Peter Tosh en Mick Jagger. You Gotta Walk and Don't Look Back. En zo meteen gaan we naar Maroon 5. Makes me walk.

We hebben ook weer wat nieuwe nummers gemaakt, want we horen zo weinig meer van deze Maroon 5. Makes Me Wonder, en voor Peter Tosh en Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. We hebben nog twee voor het nieuws. George Harrison komt eraan met My Sweet Lord. En nu is deze Billy Joel. Hier is de Pianoman. Een hele fijne donderdagavond en ik ben er morgenavond weer om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Welkom te 7 over de klok van 7 uur op deze donderdag. OSR 920. En dit is deel 2 van jouw avond door. En ik zeg meestal, als je thuis bent en aan tafel zit, eet smakelijk. Maar ik heb begrepen dat er best nog wel heel veel mensen onderweg zijn. Dus als je in de auto zit, laat de radio lekker aanstaan. Wij zijn jouw gids op de weg.

Magic en Pilot, een van hun grotere hits. Heeft ze heel anders. Een postbode in Engeland die dacht een beetje creatief te zijn. En die onderschepte pakjes wiet en die liet hij dan naar zijn huis sturen. Dat leverde hem toch bij elkaar 1,4 miljoen euro op. Alleen, hij is gestopt en moet 7 jaar de cel in. Dus genieten ervan? Nee, dat zit er niet helemaal in.

de hits. OSR 920. Can't touch this. Can't touch this.

0: Het grappige is dat ten tijde dat dit singeltje uitkwam, Ready for the World was de naam van de band, Oscilla, dacht men dat het een nummer was van Prince. Het is helemaal geen nummer van Prince. En ze hebben ook helemaal niks met hem te maken. Jawel, ze hebben met een schuin oog gekeken naar de muziek van Prince. En misschien wel een beetje gekopieerd.
1: You know, I was in New York.

Het zal voor een hoop mensen een klein beetje rauw op het dak gekomen zijn, maar het Latijns-Amerikaans festival Palmundo, die is failliet. Jawel, en ze hadden al een editie voor 2027 gepland en daar al 15.000 kaartjes voor verkocht.

0: liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Dave is on the road again. Wearing different clothes.

En met deze leuke van Manfred Mann Hurts Band de hoogste tijd om afscheid van te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En ik zie je morgen. Tot dan. Hoi. Let's

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeide het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

duiveltje. Wat aan de ene kant waar je oor in zo staat te vertellen wat je allemaal zou kunnen doen. En dan aan de andere kant dan wordt er ook wel eens wat tegengesproken. Maar ja, die devil inside, hè, ja, die heeft meestal de leukste ideeën. Maar ja, niet altijd de beste. Goedenavond. Het beste idee is om gewoon de radio aan te houden. En misschien zet je hem nog een tandje harder.

Ja, misschien ben je nog onderweg naar huis omdat je een lang weekend hebt. Dus heb je vandaag even wat langer doorgewerkt om morgen vrij te kunnen zijn. Ja, dan zeggen wij bij deze, doe rustig aan. Kom veilig thuis. Want wij zorgen gewoon voor de hele avond goede muziek op de radio. Dus als je ons aan hebt staan, dan duurt het nooit lang. Hè? Zo hoorde je inderdaad muziek van Miles Smith en Niall Horan. En daarvoor Go Like It Like Ya. En dat was Chai Coltrane. Zometeen heb ik nog voor je Gino Vannelli. Die gaat te paard met de Wild Horses. Maar eerst uit de film Pret-a-Porter. En dat is Inika Mose en The Hot Step.

lekker hè. Die Wild Horses van Gino Vannelli, je hoort ze niet zo vaak voorbij komen. Hij heeft ook die andere hit natuurlijk nog gehad. It Hurts to Be in Love. En dit was toen de tijd de opvolger hè. Zometeen vliegen we met die Fireflies door All.

0: live gezien. Dat is alweer jaren geleden hoor. Maar och, wat kan die man een leuke show neerzetten. En ook die liedjes. Ja, als je ze dan hoort, dan heb je heel vaak zoiets van... Oh ja, ja, die is leuk. Ja, en die is ook leuk. En die is ook leuk. En al die fijne platen hoor je dan weer. Alan Clark dit keer met Love is Everywhere. Wij gaan kijken in de geschiedenisboekjes van 10 september. En dan beginnen we in 1965. Want dan tekent Mark Bolan een contract bij Decca Records. Als volkszanger neemt hij dan verschillende plaatjes op. Het worden totaal geen hits. Het wordt een flop. En hij gooit het roer in 1967 om. En dan richt hij T-Rex op. Ja, dus dat wordt later pas een hit. Op 10 september 1970 gaat Lynn Anderson de studio in om een plaatje op te nemen. Getiteld Rose Garden. Dat is een compositie van Joe South en wordt ook een hit in Nederland. En Creedence Clearwater Revival die speelt op 10 september 1971 twee keer in het Concertgebouw in Amsterdam. Jawel. Even kijken. We hebben nog een trouwdag vandaag. Hè? Danny Christian die is getrouwd op 10 september 1981 in Heerlen met zijn vriendin Roswitha in een Rolls Royce uit 1925. Geregeld door Harry Thomas rijdt het bruidspaar naar het stadhuis en naar de kerk. Wie hebben we op onze kalender staan voor de jarige? José Feliciano, de zangeres van T-Pau, Carol Decker. Koos Stompé, die man die met die pijltjes gooit. En niemand minder dan Nens Kolen.
1: For the trouble, two for the time. Come on, everybody, shake your behind.
2: Peter Boer.
3: He's my favorite.

0: En zo is geen dag, geen uur, geen plaat hetzelfde hier bij OSR 920. Hoort je in ene keer Green Day en The Boulevard of Broken Dreams. En ook nog muziek van de Foo Fighters. En natuurlijk de jarige Nance. En he's my favorite DJ. Nou, misschien is Petro wel jouw favorite DJ. Dan zou ik zeggen, blijf luisteren. Na het nieuws van 9 uur is hij bij jou.
1: Come bring me your softness.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeide het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

52's Love Check als open in het laatste gedeelte vanavond door. Jazeker, we gaan prachtige muziek draaien vandaag, zoals altijd eigenlijk. Hè. Ja, 24 uur per dag doen we dat. Wakefield straks met Sexy Eyes, maar eerst de

lekkere muziek van Kiss. We zingen hem allemaal mee. Natuurlijk, I was made for loving you, baby. Ja, zeker. En Wakefield, hè? Hadden we al beloofd. Sexy Eyes. En hier zijn de Applejacks van lang geleden. Tell me when.

Khan, I'm Every Woman. Ja, Chaka Khan, die maakte hem eerst natuurlijk, hè? Zo was het, ja zeker. Gilbert O'Sullivan, die hoorde je ook met Get Down en de Spencer Davis Group. Daar zijn we aan toe. Ja, zeker. Keep on running hier op OSN 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Lies Hout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lies Hout Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aderikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

Heerlijk, zo'n elektrisch verlichtingsorkest, oftewel ELO Electric Light Orchestra, zo moet ik het zeggen. Hey, welkom. Het is weer voor de nacht begint. En dan nu, wederom voor Yves, dan de beste zangers. Want die zat op de bank afgelopen zaterdag. De liedjes gezongen door iemand anders. In dit geval Faye Klaassen, Dicht bij me.

0: Michael Bublé.
1: Wat was je dan? Hollywood.
0: Aangeland bij de eerste albumtrack die we gaan vertonen. En dat wordt als volgt. We zoeken het even op. Oh ja, hier is die. Eric Clapton, Stormy Monday. Live uit de 1977 Hammersmith Odeon. Het album staat verder op naam van Eric Clapton Blues.

Six of Nine en Drop Dead Beautiful. Album van de week is de hele week al Sam Smith. Een fantastisch album vind ik dat. Het album heet Hazel Eyes. Wat gaan we draaien? Sugar Rush. Oh.

Alexander Popovic en French Walk staat zomaar in het lijstje. Dat komt ook van een album af, maar daar heb ik op dit moment geen gegevens over. Maakt niet uit, want de volgende weer wel. Want het is de laatste albumtrack van dit uur. Ronjo Cannon, zo heet hij. Shut Up and Play. Zo heet het album. 2024. Hier is If I'm Always Wrong. You think I wake up?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woord.

0: Woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Bruce Springsteen met Glory Days. Hey, welkom. Het laatste gedeelte van deze radioshow is deel 2 van Voor de Nacht Begint. We hebben toch ongeveer nog 50 minuten te gaan. Hier zijn de Supremes. Someday we'll be together.

Juist dan know it all. Ja. Stevie Wonder heeft ook ooit zo'n plaatje gemaakt met ongeveer deze titel. Nieuwe single is dat van Teddy Swims dus. Eens even kijken, albumtrack. Chuck Proppert, en zo heet hij. Age of Miracles, zo heet het album. Wat gaan we draaien? West Memphis Moon.

Muziek van Aha, I Call Your Name. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken deze helemaal niet. Maar goed, ik kan natuurlijk ook niet alle liedjes van buiten kennen. Bijvoorbeeld deze van Duran, die ken ik heel goed. A View to a Kill.

Hopi Hopi bandje destijds. Goed voor rock nummer 1 in Amerika. Shocking Blue, Venus met Mariska Veres. Volgende is ene meneer Peter Green. Peter Green, zo moet ik het even zeggen. Die kennen we volgens mij ook van Fleetwood Mac, toch? Nou ja, hij heeft ook een soloalbum gemaakt in een ver verleden. Little Dreamer. We gaan draaien. I Could Not Ask For More.

0: muziek van Kevin Gore, I Don't Want To Be. Een slechte mevrouw, en daar de blues van.
1: Ah ja.
0: Dat is de titel van het werk, The Bad Woman Blues. Hier is Bad Heart.

Ja, ik denk die laatste albumtrack die duurt een beetje langer, dus laat ik hem maar vast instarten. Dat was Walter Trout, Hey My Guitar and the Blues. Terug te vinden op het album Survivor Blues 2019. En tot zover deze radioshow. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Hier is Sam Fender. All right.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen

0: tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een

0: Een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in twee houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Lies Hout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aderikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: OSN 920.
1: Meer dan 60 CDA hits.
2: OSN. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het raad.